De Jazz Crusaders waren dit met That's It. De oorsprong van de Jazz Crusaders ligt in Houston, Texas. Felder, Henderson, Sample en Hooper waren vrienden op de middelbare school en speelden samen in de schoolband. Na de middelbare school gingen ze stuk voor stuk naar de segregeerde Texas Southern University. De klassieke jazzman of vrouw wordt nog regelmatig voorgesteld als de zogenoemde nobele wilde en ongeschoolde muzikanten die het desondanks ver heeft geschopt. Deze mythe kan natuurlijk eenvoudig voortgezet worden met het oervoorbeeld van Louis Armstrong, die in primitieve omstandigheden is opgegroeid. Maar in werkelijkheid was het grootste gedeelte van de jazzmuzikanten van weleer deel van de middenklasse. De vader van Miles Davis bijvoorbeeld was tandarts. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden waarbij aangetekend dient te worden dat een groot gedeelte van de jazzlegendes ook een gedegen muzikale opleiding heeft gevolgd. Enfin, ook Felder, Henderson, Sample en Hooper waren welopgevoede kerels. Ze maakten de studie overigens niet af, want besloten in 1960 hun muzikale heil te zoeken in Los Angeles. En zo zijn de Jazz Crusaders bekend geworden als West Coast Band. In 1961 kwamen ze terecht op het Pacific Jazz label, waar ze tot eind jaren 60 een hele serie

hardbop en soulplaten voor opname. Van hun tweede plaat, Looking Ahead, draaien we Sinning Sam, een sappige bluesy compositie van Styx Hooper. Daarna Tough Talk van de gelijknamige LP uit 1963, waarop Joe Sample orgel speelt. En tenslotte het gospelgetinte Deacon Brown en het welbekende soulnummer On Broadway, beide verschenen op het album Heatwave uit 1963.

Dat waren de Jazz Crusaders met Sin and Sam, Tough Talk, Deacon Brown en On Broadway. Door de ongebruikelijke combinatie van tenorsaxofoon en trombone verkregen de Jazz Crusaders een stevige sound die goed paste bij hun toegankelijke, soulvolle muziek. In 1964 werkten ze samen met de evenzeer door blues en gospel geïnspireerde pianist Les McCann. Je hoort McCann's Three Fours for God and Company van de plaat Jazz Waltz. Drie vierde, drie kwart slaat uiteraard op het ritme van de wals. Daarna The Thing van de gelijknamige plaat uit 1965. Vervolgens Soul Bourgeoisie van de Latin getinte plaat Chili Con Soul uit 1966. Als laatste in dit blok Alleluia, live opgenomen in de Lighthouse in Hermosa Beach, Californië in 1966. De Jazz Crusaders brachten maar liefst 4 Live at the Lighthouse platen uit in 1962, 66, 68 en 69. Een mooie traditie.

Dat waren de Jazz Crusaders met Three Fourths Forgotten Company, The Thing, Soul Bourgeoisie en Hallelujah. In 1967 verscheen de sterke, meer progressieve plaat Ooh You. Daarvan draaien we What's Happening. De titel refereert aan de wijk Watts in Los Angeles. In 1965 ontstonden er rellen naar aanleiding van discriminatie van de Afro-Amerikaanse en Hispanic bevolking. Het was helaas, ondanks verbeterde burgerrechten, de voorbode van een reeks drama's die tot op de dag van vandaag voortduren. En dan als laatste in dit blok een gretige versie van Impressions van John Coltrane. Impressions staat op de Live at the Lighthouse uit 1968.

De Jazz Crusaders met What's Happening and Impressions. En dan tenslotte keren we terug naar onvervalste groovy soul jazz. Van Live at the Lighthouse 69 hoor je de versie van The Jazz van Tony Joe White's Willie and Laura Mae Jones. In 1970 gingen de vrienden verder als de fusiongroep The Crusaders en richtten zich nog meer op pop, funk en soul. De Crusaders, vooral Joe Sample en Wilton Felder, waren ook ontzettend actief als gastmuzikanten en producenten. Je vindt hem werkelijk overal, van Gene Evans, George Benson, Donald Byrd en Jimmy Smith, tot Marvin Gaye, B.B. King, Steely Dan, Eric Clapton en Tina Turner. In 1979 scoorden de Crusaders en Randy Crawford een wereldhit met het funky disco-nummer Street Life. De Crusaders bestonden tot 1991. Drie bandleden overleden bizar genoeg kort naar elkaar. Wayne Henderson en Joe Sample in 2014, Wilton Felder in 2015. Styx Hooper, de enige overgebleven Jazz Crusader, is nu 81. 1, 2, 3.

0: de Jazz Crusaders met Willie en Laura Mae Jones. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linde.
1: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.

Je hoorde Lonnie Smith met I Can't Stand It. Smith, geboren in Buffalo in 1942, is nog steeds actief. Midden jaren 60 speelde die in een groep met gitarist George Benson. Ook werkte die samen met alt-saxofonist Lou Donaldson. En deze introduceerde Smith bij Blue Note. Smith maakte eind jaren 60 op dat label een reeks eigenzinnige funk-jazzplaten. Hij ontwikkelde enkele nieuwe technieken, zoals kruislings spelen met de handen. De dynamiek in zijn spel is opmerkelijk. Hij verkreeg die onder andere door fijnzinnig gebruik van de volumecontrole. Bovenal is Smith een meester van de slepende groove. Niettemin, hij is ook geschoold in bebop en moderne jazz. Live speelt Smith regelmatig de muziek van Charlie Parker. Live at Club Mozambique is een hoogtepunt in het oeuvre van Smith. De plaat werd opgenomen op 21 mei 1970 in Detroit, maar werd pas in 1995 door Blue Note uitgegeven. De reden is waarschijnlijk het feit dat er van Smith in 1969 al een live plaat was verschenen en die heette Move Your Hand. De band van Smith bestaat uit gitarist George Benson, tenorsaxofonist Dave Hubbard, baritonsaxofonist Ronnie Cuber en drummer Joe Dukes. Begin 70, jaren 70, was een overgangsperiode voor Benson die beroemd zou worden met smooth jazz. Maar in een club vol liefhebbers van rootsmuziek, zoals de Club Mozambique, laat Benson horen wat hij werkelijk waard is. Baritonsaxofonist Ronnie Cuber speelde met Smith sinds 1965. Zijn gruizige brommende spel past perfect bij de diepe funk van Smith. En Cuber is niet te vergeten een van de toppers op baritonsax in de moderne jazz. We gaan verder met Expressions. Joe Dukes in dit modaal getinte nummer van Smith is bijzonder explosief. Daarna Peace of Mind. De weliswaar niet grootse, maar wel overtuigend gebrachte vocalen zijn net als bij I Can't Stand It van Smith zelf. Hoe Smith's liefdesleven er destijds op stond, laat zich gemakkelijk raden. Vervolgens draaien we Scream en Love Bowl, twee typische slepende grooves van Smith. Ten slotte hoor je Seven Steps to Heaven van Miles Davis. De band laat zich wat moderne jazz betreft van zijn beste kant horen. Let op het sinistere intro, de heftige shuffle van het middenstuk en de enorme drive van de band en de vurige solo's. Een bona fide orgeljazz klassieker.

Dat was Lonnie Smith met Expressions, Peace of Mind, Scream, Love Bowl en Seven Steps to Heaven. We sluiten af met Move Your Hand. Met deze groove van Smith's andere live LP, Move Your Hand uit 1969, maar dan nu in een ingekorte singleversie, borduren we voort op de zangkunsten van Lonnie. Ook hier getuigt de destijds 27-jarige organist van zijn sardonische opvatting over de liefde. Zou die inmiddels eigenlijk, nu die al zo oud is geworden en niet alleen een tulband tooit op zijn Oosterse wijze, maar ook een imposante dokterstitel, zou die zijn jeugdige strapatsen tegenwoordig niet hoofdschuddend aanhoren?

Je hoorde Lonnie Smith met Move Your Hand. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met acoustic, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Biba Durken.

Je hoorde Babyface Ouellette met Face to Face. Op tenorsaxofoon Fred Jackson, gitaar Grant Green en drums Ben Dixon. Babyface Ouellette is een van die footnote in de jazz die liefhebbers blijven fascineren. Ouellette nam maar 4 platen op, 2 voor Blue Note in 1961 en 2 voor Argo in 1964. 2 zeldzame gastrollen speelde Ouellette op Here It Is van alt-saxofonist Lou Donaldson en Grant's First Stand van gitarist Grant Green. Aan deze mythe draagt ook bij dat er van zijn levenswandel weinig bekend is. Waar het niet dat journalist Bobby Tanzello, met behulp van orgelprofessor Pete Falico, in 2019 een en ander boven water kreeg. Roosevelt Babyface Ouellette werd geboren op de tegenwoordig beladen dag van 11 september. Het is onduidelijk of het nu 1934 of 36 was en of het was in New Orleans of in Little Rock. In ieder geval groeide Ouellette op in Little Rock, Arkansas, toevallig ook de geboorteplaats van jazzliefhebber Bill Clinton. Men noemde de jongeman al snel Babyface vanwege zijn jongensachtige gelaat. Ouellette speelde als kind al piano en orgel in de kerk. Eenmaal volwassen toerde Ouellette met gospel en rhythm and blues groepen, onder andere met Johnny Otis en Big J. McNeely. Zelf maakte hij een paar singeltjes als pianist en zanger op VJ met tenorsaxofonist Red Holloway. Ouellette reigt jarenlang door het hele land zogenaamde one-nighters aan elkaar. Chicago is een reguliere tussenstop. Daar pakt Ouellette onder invloed van pionier Jimmy Smith het Hammond-orgel op. Met Smith, waarmee hij ook samen speelt, heeft Ouellette de passie voor Charlie Parker gemeen. In 1960 doet Ouellette New York aan, waar heel snel opgemerkt wordt door Alfred Lion, baas van Blue Note. In het luttele tijdsbestek van een week neemt Ouellette de muziek op die hem zijn reputatie hebben verleend. Ouellette's stijl is een opmerkelijke mix van bebop en het gevoel van gospel en rhythm and blues. De clichévrije stroom van ideeën mag er zijn. Op 23 januari 1961 speelt Ouellette mee op de plaat Here It Is van Lou Donaldson. Op 28 januari op Grant's First Stand van Grant Green. 2 dagen later, 30 januari, vertrok Ouellette als leider uit de studio van Rudy Van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey, met de sessie Face to Face op zijn cv. Achtereenvolgens hoor je de slow blues Here It Is van Lou Donaldson, Baby's Minor van Grant Green en Whatever Lola Wants van Babyface. Ben Dixon neemt op al deze sessies de drums voor zijn rekening. In mei 1961 neemt

Ouellette zijn tweede Blue Note plaat op, Stop and Listen. We draaien Stop and Listen and They Can't Take That Away From Me. Wederom Grant Green, gitaar, Ben Dixon, drums.

Dat waren Lou Donaldson en Babyface Ouellette met Here It Is. Grant Green en Babyface Ouellette met Baby's Minor Lope. En Babyface Ouellette met Whatever Lola Wants, Stop and Listen. En tenslotte They Can't Take That Away From Me. Wie weet hoe zijn loopbaan bij Blue Note zou zijn verlopen als Babyface Ouellette in juni 1961 niet gearresteerd was voor een overval. Het was niet de eerste keer dat Ouellette met justitie in aanraking kwam. In ieder geval begint Ouellette na zijn tijd in de gevangenis weer te zwerven. In 1964 neemt Ouellette in Chicago uiteindelijk nog twee platen op. Mo Rock en Behind the Eight Ball zijn meer gospel en R&B georiënteerd dan de Blue Note releases. Je hoort eerst Dad's Theme met op gitaar Ben White, drums Eugene Bass. Daarna Behind the Eighth Ball en de traditional Just a Closer Walk with You. Op gitaar Ben White, drums Gerald Donovan. De eropvolgende jaren is Ouellette van de radar verdwenen. Sporadisch treedt hij nog op in Chicago. Babyface Ouellette sterft in 1971 aan een longontsteking.

Maar dat was Babyface Willette met Death Theme, Behind the Eighth Wall and Just a Closer Walk with Thee. Dit was bij de concertzender Groove and Grace, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dimlight, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Je hoorde Babyface Willette met Face to Face. Op de tenorsax Fred Jackson, gitaar Grant Green en drums Ben Dixon. Babyface Willette is een van die voetnoten in de jazz die liefhebbers blijven fascineren. Hij nam slechts 4 platen op. 2 voor Blue Note in 1961 en 2 voor Argo in 1964. 2 zeldzame gastrollen speelde Willette op de volgende opname. Here 'Tis van Lou Donaldson en Grant's First Stand van gitarist Grant Green. Aan de mythe draagt ook nog bij dat er van zijn levenswandel weinig bekend is, ware het niet dat journalist Bobby Tanzello met behulp van orgelprofessor Pete Falico in 2019 het een en ander boven water heeft gekregen. Roosevelt Babyface Willette is geboren op de tegenwoordig beladen Amerikaanse dag van 11 september. Of het nou 1934 of 1936 was, is niet zo duidelijk. Of het in New Orleans of Little Rock gebeurde, wie zal het zeggen? In ieder geval groeide Willette op in Little Rock, Arkansas, toevallig ook de geboorteplaats van jazzliefhebber en ex-president Bill Clinton. Men noemde de jongeman al snel Babyface en dat was natuurlijk vanwege zijn jongensachtige gezicht. Willette speelde als kind al piano en orgel in de kerk. Eenmaal volwassen toerde hij met gospel en rhythm and blues groepen, onder andere met Johnny Otis en Big J McNeely. Zelf maakte hij een paar singeltjes als pianist en zanger op VJ. Hij deed dat met tenorsaxofonist Red Holloway. Willette reigt jarenlang door het hele land zogenaamde one-nighters aan elkaar. Chicago is een reguliere tussenstop. Daar pakt Willette onder invloed van pionier Jimmy Smith het Hammond-orgel op. Met Smith, waarmee hij ook samenspeelt, heeft Willette de passie voor Charlie Parker gemeen. In 1960 doet hij in New York aan, waar hij al snel opgemerkt wordt door Alfred Lion, baas van Blue Note. In het luttelijke tijdsbestek van een week neemt Willette de muziek op die zijn reputatie heeft bestendigd. Zijn stijl is een opmerkelijke mix van bebop en het gevoel van gospel en rhythm and blues. De clichévrije stroom van ideeën mogen er zijn. Op 23 januari 1961 speelt Willette mee op de plaat Here 'Tis van Lou Donaldson. Op 28 januari op Grant's First Stand van Grant Green. En 2 dagen later, op 30 januari, vertrok Willette als leider uit de studio van Rudy van Gelder met de sessie Face to Face op zijn cv. Je hoort achtereenvolgens de Slow Blues Here 'Tis van Lou Donaldson, Grant Green's Baby's Minor Lope en Babyface Willette's Whatever Lola Wants. Ben Dixon neemt op al deze sessies de drums voor zijn rekening. In mei 1961 neemt Willette zijn tweede Blue Note plaat op, Stop and Listen. We draaien het titelstuk Stop and Listen en They Can't Take That Away From Me. Wederom Grant Green op gitaar en Ben Dixon op drums.

Dat waren Lou Donaldson en Babyface Willett met Here Tis, Grant Green en Babyface Willett met Baby's Mind Alope en Babyface Willett's Whatever Lola Wants, Stop and Listen and They Can't Take That Away From Me. Wie weet hoe zijn loopbaan bij Blue Note zou zijn verlopen als Babyface Willett in juni 1961 niet gearresteerd was voor een overval. Het was niet de eerste keer trouwens dat Willett met justitie in aanraking was gekomen. In ieder geval begint hij na zijn tijd in de gevangenis weer te zwerven. In 1964 neemt Willett in Chicago uiteindelijk nog twee platen op. Mo Rock en Behind the Eight Ball zijn meer gospel en rhythm and blues georiënteerd dan de Blue Note releases. Je hoort eerst That Theme met op gitaar Ben White en drums Eugene Bass. Daarna Behind the Ball en the traditional Just a Closer Walk with Dee. Op gitaar Ben White en drums Gerald Donovan. De daaropvolgende jaren is Willett van de radar verdwenen. Sporadisch treedt hij op in Chicago. Hij stierf in 1971 aan een longontsteking.

Dat was Babyface Willette met Dad's Theme, Behind the 8 Ball en Just a Closer Walk with Dee. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebout Burkens.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznojazz@techio.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Groove and Grease over Soul Jazz. Het is samengesteld door François van der Linden en deze aflevering die gaat over de Three Sounds. Te beginnen met St. Thomas.

U luistert naar het programma Groove and Grease en daarin staan centraal de Three Sounds. Ze begonnen deze aflevering met St. Thomas van Sonny Rollins, afkomstig van de plaat Good Deal uit 1959. Wat was de Three Sounds toch een ongemeen populair pianotrio? De groep bestond uit pianist Gene Harris, bassist Andrew Simpkins en drummer L. Dobie en nam in de jaren 60 een hele reeks platen op bij Blue Note, Mercury en Limelight. En je kon ze in die tijd horen spelen van de Oostkust tot de Midwest en het westen van Amerika. En een paar jaar geleden verscheen er nog een uitgave van het Resonance label met opnames van de Three Sounds in de Penthouse Club in Seattle. En daar etaleerde Gene Harris en zijn kameraden de specialiteit die ze na een wat brave start op Blue Note uitdiepte, namelijk toegankelijke en swingende mainstream jazz en soul jazz. Een standaard hier, een blues daar. En, niet te vergeten, een dosis covers van bekende popsongs. En zo hoort u later een fragment van de opname in The Penthouse. Nu eerst Three Little Words, afkomstig van de plaat LD plus 3. De Three Sounds begeleiden hier een andere populaire collega van het Blue Note label, namelijk alt-saxofonist Lou Donaldson. Daarna hoort u Parker's Pet van Gene Harris en Just Squeeze Me van Duke Ellington, beide opgenomen in 1960. En dan gaan we verder met Slow Blues, G, Baby, Ain't I Good to You. Hierin begeleiden de Three Sounds de soulvolle tenorsaxofonist Stanley Turnentine. En dan volgt Killchaters Black Orchid uit 1962. En als laatste in de blok Red Down Front van Gene Harris. Dat verscheen op de Mercury plaat Some Like It Modern, eind 1963.

Dat waren tot besluit van dit programma de Three Sounds met Girl Talk, Mohair Sam, Shortening Bread, Coldwater Flat, Harper Valley PTA en Funky Pallet. Tot zover dus Groove and Grease, een programma dat gaat over classic soul jazz en wordt samengesteld door François van der Linden.

Ja, er vallen hier wat lange stiltes en daar gaan we proberen iets aan te doen. In aansluiting op het vorige programma over George Russell heb ik maar een cd gepakt van Eric Dolphy en niet de minste, want dit is eigenlijk de beroemdste opname die hij ooit heeft gemaakt. Hij heet Out to Lunch. Ik zal de bezetting even geven. Het combo bestaat uit Freddie Hubbard trompet, Eric Dolphy op altsax, fluit en basklarinet, Bobby Hutcherson speelt de vibrafoon, Richard Davis de bas en Tony Williams de drums.

Record number 0 1 L O.

0: Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz on Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Volgende week dinsdag, Concertzender, 11 uur.
1: Daar samen.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Killer B3 Special, een nieuwe aflevering over een legendarisch en invloedrijke orgeljazzplaat. Je gaat luisteren naar het Eddie Louis Trio. Aandacht dus voor wellicht de meest bijzondere Europese Hammond-organist, Eddie Louis. De Fransman had er al een halve loopbaan op zitten voordat hij begin jaren 60 begon met orgelspelen. Ten eerste was Louis een pianist die zich al heel vroeg de bebop-taal van Charlie Parker en Bud Powell eigen had gemaakt. Hij was deel van de Franse en Parijse moderne jazz scene. Ten tweede was hij ook zanger bij de groep Les Doubles Six. Als organist zette hij een geheel eigen stijl neer. Niet alleen speelde hij op hoger niveau moderne jazz dan de meeste volgers van Jimmy Smith, hij gaf ook een exotisch tintje aan zijn spel. Dit had zijn oorsprong in zijn jeugd. Louis is geboren op het eiland Martinique, dat deel was van de Franse overzeese gebiedsdelen. Hij speelde als jongeling in het orkest van zijn vader, dat vooral volksmuziek en populaire muziek vertolkte. Het spel van Louis deed later met zijn stevige akkoorden en dynamische spel ook denken aan de muziek van de progressieve rockers. Denk aan Keith Emerson. Louis werkte samen met en nam platen op met violist Jean-Luc Ponty, drummer Kenny Clarke, saxofonist Stan Getz en pianist Michele Petrucciani. Als leider is vooral Our Kind of Sabi met John Thurman, Niels Henning Orsett Patterson en Daniel Humer een sterke progressieve jazzplaat. Eddie Louis' trio is zijn beste moderne jazzplaat. Hij werkt erop samen met de grote drummer en innovator Kenny Clarke en de unieke Belgische gitarist René Thomas. Eddie Louis' trio is een stevige plaat waarop je kan horen dat het drietal, door hun regelmatige samenspel op de Franse podia, perfect op elkaar ingespeeld was. Louis kan zijn exotische ei kwijt in de mooie en bijzonder gestructureerde compositie van Miles Davis, Nardis. De timing en de lyrische frasering van Thomas is vooral in de ballad You've Changed fantastisch. Kenny Clarke speelt opvallend krachtig en stuurt de anderen gestaag door het repertoire. Nou, dat wekt geen verbazing, want in die periode was Clarke immers alweer jaren de drijvende kracht achter het powerhouse-orkest Francis Boulang Kenny Clarke Orchestra. Je hoort achtereenvolgens Nardis, Blue Tempo van René Thomas, Hot House van Ted Dameron, No Smoking, Horace Silver, You've Changed, Bill Carey en Claire Fisher en Don't Want Nothing van Kenny Clarke.

show.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel liefst 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen?

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Retteke Tate, een aflevering over tenorsaxofonist Buddy Tate. En we beginnen met Tate.

Je hoorde Buddy Tate met Tater Tate. Het staat op het gelijknamig album op Swingville uit 1960. Op trompet Clark Terry, piano Tommy Flanagan, bas Larry Gales en drums Art Taylor. Tenorsaxofonist Buddy Tate, geboren in Sherman, Texas in 1913. Hij behoorde tot de zogenaamde Texas Tenors, met een grote sound en stevig spel doordrongen van de blues. Tate toerde in de jaren 30 met de Midwesterse Territorial Bands van Andy Kirk, Troy Floyd en Nat Towles. In 1939 verving hij zijn grote held Herschel Evans, die in dat jaar overleed. En hij verving hem bij de Count Basie Band. Tate bleef bij Basie tot 1948. Daarna genoot hij een indrukwekkende betrekking van 20 jaar bij de Harlem Celebrity Club in New York. Vanaf de jaren 70 was Tate een graag geziene gast op Europese podia. Hij speelde vaak met ex-collega's uit de Basie Band, zoals Buck Clayton, de trompetist. En het Franse Black and Blue label koppelde hem aan organisten Wild Bill Davis en Milt Buckner. Zo bevond hij zich aan de soul jazz kant die hij zelf met zijn toegankelijke spel mede gevormd had. Producer Esmond Edwards van Prestige zette tenoristen als Arnett Cobb, Eddie Lockjaw Davis, Gene Emmons en Buddy Tate in een prettige groove-omgeving met hedendaagse moderne jazzmuzikanten. Voor Tate reserveerde die begin jaren 60 een plekje op het sublabel van Prestige Swingville. Je hoorde zojuist al Tate Tate en we gaan verder met Blow Low en Tate's Date met Pat Jenkins op trompet, Eli Robinson trombone, Sadiq Hakim piano, Wendell Marshall op bas en Ossie Johnson op drums. Daarna de Salt Mines van de plaat Groovin' with Tate. Op piano Ronald Bright, gitaar Wally Richardson, bas George Tucker en drums Roy Brooks. Vervolgens Don't Mind If I Do, afkomstig van Buck and Buddy Blow the Blues uit 1961. Naast trompetist Buck Clayton hoor je ook pianist Sir Charles Thompson, bassist Gene Ramey en drummer Gus Johnson. Ten slotte de ballad When I'm Blue, opgenomen in 1967 in Parijs met organist Milt Buckner en drummer Wallace Bishop. Het verscheen op Black and Blue.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen,

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Below the Mason-Dixon Line, een aflevering over soul jazz drummer Ben Dixon. We beginnen met Lou Donaldson en The Spacewalk.

Dat was Ben Dixon, drummer van dienst op Lunda Lonsens, de Spacewalk. Ben Dixon groeide op in Washington D.C. en Buffalo, New York. Hij begon zijn loopbaan door te spelen met Buck Hill, Shirley Horn en Webster Young. Tijdens een driejarig verblijf in de band van rhythm and blues zanger Lloyd Price ontmoette Dixon de toenmalige pianist John Patton. Dixon overtuigde Patton ervan om orgel te gaan spelen. Zowel Patton als Dixon werden vervolgens begin jaren 60 bij Blue Note geïntroduceerd door alt-saxofonist Lou Donaldson. Daar vormden beide een productieve ritmegroep met gitarist Grant Green, ook al een ontdekking van Donaldson. Je hoort straks een aantal voorbeelden van dit vrij unieke soul jazz trio. Dixon hield daar in 1967 mee op. Pas in 1997 keerde de drummer terug als professioneel muzikant met de Real Jazz Quartet. Dixon's enige plaat als leider is Say Yes to Your Best uit 2000 met medewerking van organist Adam Scone. Stevige hi-hat, rake accenten, stuwende roffels. Twee eenheid met baslijnen van de organist. Dat is in het kort de bijdrage van drummer Ben Dixon. Hij wist als geen ander een soul jazz en orgel jazz band zowel bijeen te houden als te stimuleren. Een schoolvoorbeeld voor de hedendaagse soul jazz drummer. In het komende blok hoor je eerst een aantal tunes met als centrale rol het trio Dixon, Patton, Green. Eerst John Patton met de Silver Meter, een tune van Dixon zelf, die ook componist is van enkele klassieke soul jazz nummers, waaronder de eersteling van deze middag, de Spacewalk. Daarna Our Miss Brooks van tenorsaxofonist Harold Vick. Vervolgens tenorsaxofonist Don Wilkinson met Cooking with Clarence. Welke Clarence de Don bedoelt is onduidelijk, want de hete maaltijd komt toch helemaal op rekening van Dixon, Patton, Green en Wilkinson zelf. Daarna twee tunes waarop Babyface Willett de organist van dienst is. Eerst Grant Green en Miss Anne's Tempo, en als laatste in dit blok Babyface Willett met Whatever Lola Wants.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie.

luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over soul en jazz, groove and the grease. Het is samengesteld door François van der Linden. En in deze aflevering beginnen we met These Are Soulful Days. Het is een portret van organist Don Patterson. En we bijten het spitsen ook maar meteen af met een werk van hem, Sister Ruth.

U hoorde Don Patterson met Sister Ruth, verschenen op Hip Cake Walk in 1964. Op tenorsaxofoon Booker Irvin, op drums Billy James. Don Patterson is geboren in 1936 in Columbus, Ohio. Hij begon als pianist, maar hij is een van de meest geliefde jazzorganisten op dit moment. Patterson was aanvankelijk sterk beïnvloed door Errol Gardner. Hij zei erover, ik kopieerde zijn solo's, noot voor noot, en het was voordat ik moderne pianisten als Horace Silver, Bud Powell, Ritchie Powell, Bill Evans en Red Garland in de smiezen kreeg. Een van Patterson's talenten is, dan ook als organist, zijn pianistische benadering. Het zien van de grote pionier Jimmy Smith was voor Don Patterson, zoals voor velen trouwens, een openbaring. Andere invloeden zijn van Wild Bill Davies en Johnny Smith. Patterson speelde vanaf begin jaren 60 met onder andere Gene Ammons, Eddie Lockjaw Davis, Wes Montgomery, Kenny Burrell en Sonny Stitt. En Stitt was een belangrijke mentor voor Patterson. Met Stitt zou hij ook veel opnames maken en je hoort er in de komende aflevering enkele voorbeelden van. Het overgrote deel van Patterson's muziek werd opgenomen voor het label Prestige. In het komende blok gaan we verder met About Time, dat is een variatie van Patterson, op het modale thema So What van Miles Davis. En ook dit is een samenwerking met de krachtige tenorsaxofonist Booker Irvin en drummer Billy James. Met Billy James uit Pittsburgh vormde Patterson in 1959 een team. En ze speelden samen live en op de platen van Patterson en Sonny Stitt tot en met 1969. Daarna Love Me With All Your Heart uit 1964 met op tenorsaxofoon Booker Irvin, op altsaxofoon Sonny Stitt. Vervolgens Diana, een compositie van Art Pepper, opgenomen in 1966. Op tenorsaxofoon hoort u dan Sonny Stitt en daarna hoort u de ballad Love Letters, ook uit 1966. Met op gitaar Vinnie Carao. Patterson was een bijzonder smaakvolle en dynamische vertolker van ballads. En als laatste in het blok de traditional John Brown's Body. Die staat op de plaat Going Down Home van het label Cadet. Het is in 1963 opgenomen en de eerste opname is dat van Don Patterson als leider. De plaat werd pas in 1966 uitgegeven, dat wel. Op gitaar Paul Whedon en op drums Billy James.

0: Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar...
1: Gesteld door Louis Tavecchio.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over Soul, Jazz, Groove and Grease. Een programma dat is samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering wordt de tweede aflevering over These Are Soulful Days. Een portret van organist Don Patterson. En we beginnen met Freddie Tooks Jr.

U hoorde Don Patterson met Freddie Tookes Jr., verschenen op Four Dimensions in 67. En op tenorsaxofoon hoorde je Houston Person, op gitaar Pat Martino en drums Billy James. Don Patterson is geboren in Columbus in Ohio in 1936 en hij is overleden in Philadelphia in 1988. Hij is een van de organisten die het spel op de Hammond B3 naar een hoger plan tilde. Hij is van invloed geweest op hedendaagse organisten, zoals er zijn Mike LeDon, Brian Charette en Bobby Pierce. Het gerenommeerde blad Downbeat Magazine, nooit zo scheutig met complimenten aan bespelers van het orgel, beschreef de stijl van Patterson 1968 als volgt. Patterson speelt complexe lijnen en swingt met elegantie en kracht. Hij is een attente, niet opdringerige begeleider. Hier hebben we een organist die een echte muzikant is. We gaan verder met saxofonist Eric Kloss. Don Patterson en drummer Billy James begeleiden de toenmalige protégé van Sonny Stitt op You'd Be So Nice to Come Home To en All Blues van Miles Davis. De songs komen van de platen Introducing Eric Kloss en Love and All That Jazz. Uit de tijden van de opname in 1965 en 66 was de blinde saxofonist slechts 16-17 jaar. Don Patterson en Billy James, soms aangevuld met de gitaristen Paul Whedon en Pat Martino, waren langdurig een geliefde begeleidingsband van Sonny Stitt. De organist en drummer begeleidde de befaamde bob-saxofonist regelmatig tussen 1963 en 1969. Patterson speelde tussen 1963 en 1971 op maar liefst 12 platen van Sonny Stitt. U hoort hier Deuces Wild uit 1965 van de gelijknamige LP van Stitt op Atlantic en daarna Soul People van de gelijknamige LP op Prestige en die is ook uit 1965.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de derde en laatste aflevering van These Are Soulful Days, een portret van organist Don Patterson. We beginnen met Little Shannon.

Dat was Don Patterson met Little Shannon, verschenen op Opus de Dawn in 1968. Op trompet Blue Mitchell en tenorsaxofoon Junior Cook, de voormalige vermaarde frontlinie van Horace Silver, die hier weer eventjes herinnerd werd. Op gitaar Pat Martino, drums Billy James. 1968 was alweer het vijfde jaar dat organist Don Patterson gelieerd was aan het label Prestige. De in Columbus, Ohio in 1936 geboren organist speelde regelmatig in Philadelphia. Patterson zal er zich thuis hebben gevoeld, want orgeljazz is er altijd erg populair geweest. De stad aan de oostkust bracht een keur aan organisten voort, waaronder Jimmy Smith, Jimmy McGriff, Trudy Pitts en Joey DeFrancesco. Gaan we verder met Patterson's versies van St. Thomas van Sonny Rollins en Tune Up van Eddie Cleanhead Vinson. Op tenorsax Sonny Stitt, gitaar Grant Green en op drums de muzikale boezemvriend van Patterson, Billy James. Als laatste in het blok Oh Happy Days van de Edwin Hawkins Singers. Patterson was niet bepaald een hitartiest, maar stapte tijdens zijn loopbaan wel enkele keren over van hardbop naar soul jazz. Al eerder coverde hij Satisfaction van de Rolling Stones. Ook maakte hij het onvermijdelijke kerstalbum. In 1969 nam hij Oh Happy Days op met Virgil Johnson op trompet, Houston Person tenorsax, Pat Martino gitaar, Frankie Jones drums.

Dat was Don Patterson met St. Thomas, Tune Up en Oh Happy Day. Van 1970 tot 1972 verbleef Don Patterson in Gary, Indiana en verdampte de aandacht voor zijn muziek. Het gerucht ging zelfs dat hij overleden was. Later zou blijken dat hij worstelde met drugsgebruik. Einde van het jaar maakte hij niettemin een comeback. Die leverde twee van zijn allerbeste platen op. The Return of Don Patterson, daarop speelde ook tenorsaxofonist en klarinetist Eddie Daniels mee. Daniels zei over Patterson: hij heeft een geweldig gevoel voor dynamiek, melodische continuïteit en ritme. Van The Return of Don Patterson draaien we Jesse Jackson, Patterson's ode aan de Amerikaanse priester en strijder voor zwarte burgerrechten. Daarna Laurie van Jimmy Garrison. Op sax Eddie Daniels, gitaar Ted Dunbar en drums Freddie Waits. We sluiten af met de titel van deze driedelige serie, de plaat These Are Soulful Days, net als haar voorganger verschenen op Muse. Patterson was een begnadigd balladspeler, hetgeen maar weer eens blijkt uit zijn vertolking van Johnny Mercer en Hoke Carmichael's Skylark. Ten slotte, These Are Soulful Days, de aanstekelijke melodie van Cal Massey, die Patterson en zijn kameraden in het jasje van een swingende shuffle hebben gestoken. Op de tenorsax Jimmy Heath, gitaar Pat Martino, drums Albert Heath. Don Patterson overleed in 1988 in Philadelphia.

0: Dat was Don Patterson met Jesse Jackson, Laurie, Skylark en These Are Soulful Days. Tot slot van Groove and Grease bij de Concertzender, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Winkel.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal de gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de

Sepasa hoorde je, een Nederlands-Marokkaanse band Kasba. Fantastische band, hebben een nieuwe album gemaakt. En dat heet Sotva. En misschien ken je dat, ze hebben in Marokko een grote nummer 1 hit gehad. En hadden ook een aantal tracks die soundtrack waren voor de film De Pizza Mafia. Hele energieke band die het heel goed doet in Noord-Afrika dus. En vermengt dat met West-Europese muziek. En zo klinkt dat Sotva. We gaan nog een track draaien van het album. En dat heet 20 ans.

Wat een prachtige stem heeft deze zangeres toch, Boeika. Je hebt misschien gehoord dat het jazzfestival in Den Haag de stekker eruit heeft moeten trekken nog überhaupt voordat het kon beginnen. Naar verluid omdat er te weinig kaarten al in de voorverkoop waren verkocht. En wat is het jammer dat de jazzfestivals in Den Haag na het vertrek van Noorse Jazzfestival eigenlijk niet meer willen lukken. Wat wel al heel hard bezig is, dat is natuurlijk het Noorse Jazzfestival. Zowel in de promotie als in de voorverkoop zijn ze al heel druk bezig. En de dame die je zojuist hoorde zingen, Boeika, die komt daar ook. Ik heb mensen gesproken die haar live hebben gezien en die optredens schijnen fantastisch te zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat heet NPL. Je hoorde net een stuk, het heette Bolber. En we gaan nog twee stukken draaien van het album en dat heet Nostalgias en Oro Santo.

hoorde twee tracks van de Braziliaanse muzikant, producer, gitarist Lenin. Hij heeft een album gemaakt dat onlangs is verschenen. Dat heet, als ik het goed uitspreek, Chao. C-H-A-O. Dat is een hele interessante muzikant. Ik kende hem zelf nog niet, maar hij heeft waanzinnige muziek gemaakt. Het is een beetje een mengeling van Braziliaanse ritmes, samba, met elektronica. Hij heeft met De Groten der Aarde geschreven, met Milton Nascimento. Hij heeft Grammys gewonnen, hij heeft met Living Color gespeeld. En hij maakt zelf een soort van, ja, toch wel een beetje eigenaardige cultsprookjes, waarvan je nu twee tracks hoorde. Ga dat album checken, Gauw van Lenin.

Je hoorde de Engelse jazzrockformatie Get the Blessing. Die hebben een nieuw album gemaakt dat heet OCDC. En je hoorde de track Torque. We draaien in het programma niet zoveel jazzrock. Maar het is leuk om te vermelden dat deze groep die uit Engeland komt. En dat zijn niet zoveel jazzrockgroepen. Anno nu. Die hebben een ritmesectie. En dat is dus de bassist Jim Barr en drummer Clive Deamer. Die voorheen de ritmesectie waren van de trip-hop formatie Portishead. En die delen hun liefde voor Ornette Coleman met saxofonist Jake McMurtry en trompetist Pete Judge. We gaan zo nog een klein stukje draaien uit datzelfde album, van datzelfde album, de track Americano Meccano. Vooralsnog wilde ik je nog graag mededelen dat dit programma is samengesteld samen met Jazzism. Die hebben weer een heel mooi issue uitgebracht waarin veel informatie staat over North Sea Jazz. Er staat ook alle lijstjes in van de Jazz Not Jazz. Dat die wordt samengesteld door recensisten, programmeurs, muzikanten die obscure Jazz Not Jazz voor je uitzoeken ter inspiratie om te luisteren. Mocht je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar jazznotjazzradio.nl gaan. Waar onder andere ook de jazzagenda staat. Of een link naar de concertzender waar nog veel meer moois te halen valt. Volgende week dinsdag om 11 uur zijn we er weer. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je die mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Tot volgende week.

luistert naar de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Black is the Color, een aflevering over het platenlabel Black Jazz Records. Black Jazz Records is in 1970 opgericht door pianist Gene Russell en de eigenaar van country en western label Ovation Records, dan heb ik het over Dick Shorey. De naam geeft al een indruk van de missie van Russell en Shorey. Russell wilde namelijk het zwarte aspect van jazz promoten. Het artiestenbestand van Black Jazz Records bestond dan ook louter uit Afro-Amerikaanse muzikanten. Financier en distributeur Dick Shorey, die was overigens blank. Het Black Jazz label produceerde een curieuze mengeling van geëngageerde en spirituele jazz en soul jazz, gericht op de Afro-Amerikaanse bevolking. De meest populaire artiest was pianist-organist Doug Carn. En zijn platen, waarop af en toe zijn vrouw Jean Carn zong, vlogen over de toonbank. In 1974 oversteeg hij zelfs de verkoop van populaire collega-pianisten Dave Brubeck en Ramsey Lewis. Black Jazz Records verzette pionierswerk en is ondanks het geringe aantal van 20 releases een voorbeeld gebleken voor muzikaal ondernemerschap in de zwarte gemeenschap. Het label hield er bovendien in de eerste jaren een bijzondere designstrategie op na, met haar typische zwart-wit hoezen en uniforme plek van de liner notes en line-up. We beginnen met de eigenaar Gene Russell en Listen Here van de plaat New Direction uit 1971. En daarna Bob-pianist Walter Bishop Jr. met twee platen bij Black Jazz uitgebracht. Je hoort Soul Turn Around van de plaat Coral Keys. En vervolgens saxofonist Rudolph Johnson met Devin Jean van de plaat Spring Rain. En daarna organist Chester Thompson, die een diepe funk groove neerlegde op de plaat Powerhouse. We draaien van hem Mr. T. Thompson werd later bekend door zijn spel bij Tower of Power en Santana. En als laatste in de blok pianist Henry Franklin met de Skipper van het gelijknamige album uit 1972.

Je hoorde een klein blokje met nieuwe releases van Ghostly International. Asians Fear van Willits & Sakamoto. En je hoorde van het album SMM Context hoorde je Yaka Check, The Fun Years. En als laatste hoorde je Tycho, een track heette Daydream. Voordat we de laatste plaat gaan draaien, want het uur is alweer bijna om, geef ik u nog even mee dat je dit programma altijd op dinsdagavond kan beluisteren om 11 uur 's avonds Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Je kan ons ook mailen voor verzoekjes op vragen of vragen op jazznotjazzradio@concertzender.nl of je gaat naar onze eigen site jazznotjazzradio.nl voor uitzending gemist, de jazzagenda en nog meer nieuws. Deze uitzending en ook andere specials kan je ook op Spotify beluisteren. Daar hebben we te gekke muziek verzameld en ook onder genres gedaan. Dus alleen een blokje met ambient of alleen electro, jazz, no jazz, acoustic. En we noemen dat jazz, no jazz, moods. Het is de moeite waard om dat even te checken op Spotify. Dan moet je voor naar Spotify gaan of naar Facebook. Je tikt in beide gevallen in Jazz, no jazz radio, spatie, concertzender en dan kom je vanzelf bij ons uit. En laat vooral weten wat je ervan vindt. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Jibout Burgers. Tot volgende week. James Z.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. In deze aflevering de Soul van Ray Bryant, een aflevering over pianist Ray Bryant. En we beginnen met Little Susie.